0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Boksel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: the courage.
1: I want

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Het meldpunt Makelaar Dij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
1: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
0: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
2: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
0: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
1: Oneerlijke biedprocedures, dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
0: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
2: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
0: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen de Meern en Woerden 25 minuten vertraging. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
1: Overal

0: hier wel rekening mee gehouden.
1: Koning Harald was 89. Zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump tijdt zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
2: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
1: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag heb je nog steeds vertraging tussen de Meern en Woerden. Er staat 6 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. De oponthoud is 1 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurven, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Een hele goede morgen, luisteraars. U luistert naar Muzikaal Onthaal met Rita Jong op 2. Het is 28 augustus en de 713e uitzending. En u hoorde zojuist mijn gast van vorige week, Pieter Jan, met Jou is alles beter. Nou, dat hopen we in ieder geval. Met de techniek is het allemaal weer in orde. We zijn een beetje later begonnen. En dat komt omdat er een grote storing was. Maar het is opgelost. Jan die doet de techniek en dat gaat verder allemaal goed komen. Helaas, we hebben geen beeld. Als het nog in de periode van de uitzending komt, dan komt er beeld. Oh, er is wel beeld, maar een beetje een raar kleurtje. Ja, oké. Okay. Ik heb die is helemaal gek van een Don Juan. En dat is Anita Behrens. Nou, daar wil ik alles over weten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rita, met Anita Behrens.
0: Ja, gezellig dat ik je aan de telefoon heb.
1: Ja.
0: Je bent een routinier, hè?
1: Ja, nou, ik ben al wel heel lang aan het zingen.
0: Ja.
1: Maar ik ben er ook een aantal jaren tussenuit geweest.
0: Ja, want ik herinner me jouw naam van vroeger. Langer geleden, ja. Je was ook altijd onder rood, hè? Je was altijd ergens in het buitenland of zo?
1: Ja, nou, Duitsland. Ik woon ook aan de grens. Dus
0: oké.
1: Okay. Ik sta wel in Duitsland.
0: Je bent een grensgeval.
1: Ja, precies.
0: Ik kan het niet zien. Ik weet ook niet wat ik mij daarbij voor moet stellen. Maar je foto's staan op Facebook, dus dat kunnen we allemaal wel zien. Anita Behrens, je hebt een nieuw nummer uitgebracht. Hoe ben je eraan gekomen?
1: Nou, ja, nou, ik hou van teksten die een beetje dubbelzinnig zijn, die grappig zijn.
0: Ja, ik ook.
1: De mensen moeten gewoon genieten van mijn muziek. En af en toe een luisterliedje vind ik ook heel erg leuk om te zingen. Maar gewoon voor het publiek houdt ervan om een beetje te horen. Een beetje, ja, dat mensen ook kunnen genieten en een leuk feest kunnen hebben. Dus ik vraag meestal aan Martin. Van, nou,
0: is dat Martin Sterker?
1: Ja, Martin Sterker, van de producer voor mij. En, 765348, daar kom ik maar niet zo overheen. Dat is gewoon heel moeilijk momenteel. Want dat is gewoon bij de jeugd helemaal een gekte, dat liedje. Dat is gewoon heel erg leuk momenteel. Dus ja, ik probeer het steeds. En Mooie Mannen is eigenlijk heel goed gelukt om die goed in de eten te krijgen. Want die wordt ook heel veel bekeken op YouTube en Spotify. Heel veel gedraaid. En, en toen moest er weer een nieuw liedje komen. Dus dat werd dan dit liedje.
0: Don Juan. Nou ja, dat is, ook, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. En jij neemt alles ook op bij Martin Sterke?
1: Ja hoor. Martin
0: is jouw vaste producer.
1: Ja. We hebben verder geen verbintenissen of zo. Maar het bevalt me prima.
0: Ja.
1: Dus waarom zou je dan naar ergens anders op zoek
0: gaan? Nee hoor, ik werk ook altijd met vaste producers.
1: Wij kennen elkaar. Hij begrijpt me. En als ik hem gewoon vertel wat mijn insteek is voor een nieuw liedje. Dat doet hij gewoon. Dus nu ook, er waren eerst één of twee teksten van tevoren. Nou, die vond ik niet zo leuk. Nou, daar was hij helemaal mee eens. Nou, daar doen we er niks mee. Hij zei, ik ga weer verder zoeken. En toen kwam Don Juan op tafel. En als ik de tekst lees, dan moet het bij mij gelijk binnenvallen.
0: Oké, en dat doet het ook. Ja, we kunnen er niet zo'n lang verhaal van maken. Het is telefonisch, dus ik heb ook een gast in de studio, dat gaat wel voor, hè? We gaan er natuurlijk naar luisteren. En als mensen jou willen boeken, Anita, hoe doen ze dat?
1: Gewoon mijn telefoonnummer. Mijn telefoonnummer wordt...
0: Ja, geef dat maar niet. Als ze gaan googlen en ze doen Anita Behrens, komen ze toch bij jou terecht, denk ik?
1: Komen ze bij mij terecht.
0: Nou, dat is allemaal duidelijk.
1: Ja?
0: Oké. Okay. Zeg Anita, het was leuk je aan de telefoon te hebben. En het is nog leuker als je een keer naar de studio komt, dan heb ik meer tijd voor je.
1: Ja,
0: maar we gaan natuurlijk naar het nummer luisteren. En dan heb ik een vraag aan jou.
1: Ja?
0: Of je me aan wil kondigen.
1: Ja hoor, dat wil ik wel.
0: Oké, ga je gang.
1: Nu komt dus het nieuwste singeltje van mij, het nieuwste liedje, Don Juan.

0: dat was Anita Berends met Don Juan. En ik heb hier iemand naast me zitten die is helemaal niet bezig met een Don Juan. Die is vooral met muziek bezig en die wil alleen maar zingen. Nou, dat komt goed uit, want dat doe ik ook graag. En dan heb ik het over Serena.
1: Hoi.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ja, je hebt je ouders fijn meegebracht, hè?
1: Ja.
0: Ja, gezellig hoor. Leuke ouders heb je.
1: Dank u wel.
0: Ja? Vind je het zelf ook? Ga
1: ja.
0: Even weg, jullie. Ja. Oké. Okay. Serena is 12 jaar en die wil niets liever dan zingen. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja? Je hebt al een plugger die voor je zorgt, Nel van Olm.
1: Ja.
0: Ja? En die gaat zorgen dat het bij alle mensen terechtkomt. Dat merk je allemaal niet. Dat is al gebeurd.
1: Ja.
0: Net als dat ik jouw muziek binnenkrijg, krijgen heel veel stations krijgen dat binnen en organisaties. Maar interviews, dat heb je niet altijd overal. Dus het is het eerste, hè?
1: Ja, klopt, het eerste.
0: Ja, nou, dan ga je even vertellen wie je bent. Want de luisteraars weten niet wie je bent. Je komt uit Vlaardingen.
1: Ja.
0: En je naam is?
1: Serena.
0: Is Serena. En hoe lang zing je al? Zonder dat je een liedje opgenomen hebt, hè? Dus vanaf welke leeftijd zing jij al?
1: 3 jaar.
0: Ja, echt waar?
1: Ja.
0: Ik was 4. Dan ben je jaren eerder als ik. Hoe kan dat nou? Maar jij zingt altijd met de radio mee en zo?
1: Ja.
0: Ja? Heb je altijd muziek aanstaan?
1: Ja, altijd. Ja? Overal waar ik ben.
0: Ja? En je zit nog op school natuurlijk?
1: Ja, dat klopt.
0: Je hebt nu nog vakantie?
1: Ja, nu heb ik nog vakantie.
0: Wat hebben we dat goed uitgemikt, zeg. Ja, anders heb je een probleem.
1: Ja.
0: En wat voor school zit je? Je bent al naar een andere groep, of niet?
1: Ik zit in groep 8.
0: Je zit in groep 8?
1: Ja.
0: Oké, okay, en dan ga je afscheid nemen met een musical. Dan krijg jij de hoofdrol.
1: Ja, ik hoop het.
0: Zou wel leuk zijn, hè?
1: Ja.
0: Ja. En hoe kom jij eraan aan te zingen? Zingen ze bij jou thuis ook allemaal of zo?
1: Ja, mijn broer zingt.
0: Je broer zingt, ja, die ken ik. Ja. Ja, die wil altijd op de foto, die wil met mij zingen. Dat weet ik, hè?
1: Ja.
0: Ja. En dan vindt hij het leuk als jij zingt?
1: Hij vindt het zeker leuk.
0: Ja? En zingen af en toe ook samen thuis?
1: Ja, we zingen af en toe wel samen thuis.
0: Ja. Dan heb je een leuke band met je broer, hè?
1: Ja.
0: Ja, zo is het. En nou heb je natuurlijk, als je op school zit, heb je ook vriendinnetjes. Misschien ook vrienden, dat weet ik niet.
1: Ja.
0: En ik weet ook niet wat je allemaal vertellen wil. Je hoeft niet alles te vertellen. Maar jij hebt natuurlijk om je heen ook vriendinnen en vriendjes.
1: Ja.
0: En die vinden jouw muziek leuk?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Mijn vriendin helemaal.
0: Ja? Oh, wat leuk, joh. Heb je 1 vaste vriendin?
1: Ja, dat is mijn beste vriendin, Sky.
0: Je mag de naam noemen, hoor.
1: Ja, Sky.
0: Oké, okay, Sky. Ja, wat een mooie naam. Dat is de lucht. Ja, toch? Ja. Oké, okay, gebakken lucht, vooruit. Maar zij zorgt voor jou dan?
1: Ja.
0: Ja. Hartstikke leuk, joh. Hoe vinden ze het op school, jouw singeltje? Of is dat in de vakantie gebeurd? Die hebben het nog niet gehoord.
1: Die anderen hebben het nog niet gehoord, behalve mijn vriendin.
0: Behalve je vriendin.
1: Ja.
0: En wat heb je op school? Een leraar of lerares?
1: Leraar.
0: Het is tegenwoordig allemaal leraar, hè? Of je vrouw bent of een man, dat maakt niet uit. Een rare wereld, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is jouw wereld, hoor.
1: Ja.
0: Ja. Maar in ieder geval, die hebben het allemaal nog niet gehoord. Misschien mag je het wel zingen op school.
1: Ja, kan.
0: Kan dat?
1: Ja.
0: Ja? Dat zou wel leuk zijn. En dan allemaal gaan stemmen bij de verzoekparade. En dan kom je weer op. Ik heb je gezien, hoor, in de verzoekparade. Ja, op Facebook. Op TV Oranje. Ja, via Facebook kijken we natuurlijk ook naar jou.
1: Ja.
0: Ja. Maar hoe ging dat, die clipopname? Want dat had je nog nooit gedaan natuurlijk.
1: Nee, het was de eerste keer en het ging gewoon in 1 keer helemaal goed.
0: Ja, was Jaap Verdidde? Wie heeft hem opgenomen?
1: Arjan Plat.
0: Oh, en Arjan Plat natuurlijk, ja.
1: En Robin.
0: Oké, okay, met z'n tweetjes.
1: Ja.
0: Ja. Nou, die zijn van ver gekomen om jouw clip op te nemen.
1: Ja.
0: En waar heb je hem opgenomen?
1: In Emmen.
0: Oh, dat is voor hun niet zo ver, voor jou wel. Ja.
1: Ja.
0: We zijn binnenkort weer in Emmen, hè?
1: Ja.
0: Tenminste, ja, daarin, niet helemaal daar, maar wel een beetje in de buurt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Jeetje, joh. Nou, dat is allemaal wel aardig wat je verteld hebt.
1: Ja.
0: En hoe voel je je als je zingt?
1: Vrolijk.
0: Ja?
1: Ja.
0: En als je voor publiek zingt?
1: Nog vrolijker.
0: Ja? En dan zie je de mensen ook vrolijk worden?
1: Ja.
0: Het waren allemaal chagrijnen en die gaan ineens vrolijk kijken.
1: Ja.
0: Omdat jij bezig bent.
1: Ja.
0: Ja? En dan roepen ze om meer.
1: Ja.
0: Maar je kent meer liedjes, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, heb je allemaal orkestbanden van liedjes?
1: Nog niet? Nee, nog niet.
0: Nou ja, dat komt ook vanzelf. Ja, en je vader en moeder zijn beide handzuren zat worden. Dat komt wel. We gaan eerst eens naar je luisteren. Vind je niet? Je hebt nou genoeg gepraat, hè?
1: Ja.
0: Vind je het gezellig?
1: Zeker.
0: Ja? We gaan zorgen dat het nog gezelliger wordt, goed?
1: Ja.
0: Ja? Het volgende gesprekje doen we straks. Je mag zelf je nummer aankondigen.
1: Dit is mijn nieuwe single. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.

Zeker, er waren de vingers weer in de lucht. En dat festival in het park is bijna afgelopen. En vorige week hadden we daar natuurlijk een hele leuke show. Dat is er allemaal niet. En Muzikaal Onthaal begint pas weer in 20 september. We hebben wel 6 september in het Ooievaarsnest in Warnsveld het artiestenfestival met tv-opnames. En dat is daar zing ik samen met Gavi Escalera, ook met Sylvia Smit. Gideon is erbij, Priscilla Ophof, Monique en Andy, Stefan Mondial, Jacques Herp. Nou ja, te veel om op te noemen. Zeker de moeite waard om even die reis te nemen. En het is zondagmiddag, dus 's morgens rijden en 's avonds rijden. En dan heb je een heerlijke middag. Dat was het. 20 september hebben we in Prikkenwater Hans van Katwijk, Monique Pluimen en Gideon. 18 oktober dan bestaat Muzikaal Onthaal 15 jaar. En dan hebben we een jubileum. Dan hebben we een fantastische artiest in ons midden. En daarom is de show al uitverkocht. Dus ik zeg verder niks. Informatie over Muzikaal Onthaal, perry@perrysoudam.nl. En ik heb een website, www.ritajong.nl. En daar vindt u alles over mij. Dat is het allemaal. En dan gaan we nu verder met een leuk nummer van Deon, Leon, jij.

0: Ja, en dat was Deon Leon. We gaan weer met Serena praten. U weet het wel, de zangeresje uit Vlaardingen van 12 jaar.
1: Ja.
0: Die hier gewoon zit met een big smile. En ze heeft een heel leuk voorkomen, een heerlijke lach en ik hou daarvan. Dus jij gaat er best wel komen. Heb jij enig idee wat je in de toekomst ziet wat je wil worden? Ik wou de Ahoy vol hebben. Nou, dat is me niet gelukt. Maar heb jij niet zoiets in je hoofd van wat je echt wil?
1: Nou, hetzelfde Ahoy, echt eronder te staan, is gewoon echt leuk.
0: Ja, nou zeker. Ik hoop dat ik het meemaak. Dat jij dat hebt. Maar je bent gaan zingen.

0: Ja, dat gebeurt, dat doen moeders toch. Ik heb ook een moeder gehad hoor. Ik weet het precies hoe dat gaat. Het is nu een hele andere wereld. Maar wat leuk dat ze dat ook leuk vond.
1: Ja.
0: En hoe vind je het nou als je live optreedt voor mensen? Dat zou je iedere dag wel willen doen?
1: Ja, ja? Zeker.
0: Heb je ook een zangcoach?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat is belangrijk hè? Want gelukkig ben je geen jongen, want die krijgen de baard in de keel. Maar daar heb jij geen last van.
1: Nee.
0: Jij kan gewoon lekker nu opbouwen.
1: Ja.
0: En dan, als je dan echt een beroep moet gaan kiezen, dan kies je...
1: Zingen.
0: Ja, zangeres heet dat.
1: Ja.
0: Ja. Tegenwoordig is er een zangeres ook een zanger, wist je dat? Ja, dat is echt zo. Ja, alles heet... we moeten neutraal blijven. Dus dat gaan we niet doen.
1: Nee.
0: Maar jij vindt het in ieder geval ontzettend leuk. En merk je ook dat sinds dat jij zingt... dat iedereen wel je vriendinnetje wil zijn?
1: Ja.
0: Dat krijg je, hè?
1: Ja.
0: Ja. Goed oppassen, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Want als je een keer iets verkeerd zegt... dan zijn ze ineens geen vriendin en dan gaan ze het over jou hebben. Dus schiet niet op, hè?
1: Nee.
0: Nee, hè? Daar moet je op letten.
1: Ja.
0: Ja. Maar ik denk dat dat allemaal toekomst is. Jij hebt toevallig een zangeres gekozen die je heel goed vindt.
1: Ja.
0: En die vind ik ook goed. En ik ken een familielid van haar. Dus ik weet precies hoe ze is. Heb jij ze wel eens ontmoet of niet?
1: Ja, heel vaak.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. En ook met haar gezongen?
1: Nee, nog niet.
0: Nog niet. Maar dat wil je wel?
1: Ja, heel graag. Ja.
0: Ze is een grote geworden, hè?
1: Ja.
0: Ja, ze begon allemaal heel voorzichtig. Net als jij. En dan moet je nu zien hoe ver ze is.
1: Heel
0: ze heeft de grootste mond van allemaal. Oké, en dan weten de luisteraars nog helemaal niet over wie ik het heb. Maar dat mag jij natuurlijk vertellen, want je mag een nummer aankondigen van haar. Ja, dat is jouw keuze, hè?
1: Ja, ik ga voor Senna. Je had me voor even.

0: Ja, en dit was Senna. En ik heb inmiddels... toeval bestaat niet, zeggen ze. Nou, dat is een mooie kreet. En degene die daar mee gekomen is, dat is Denise Diandra. En die heb ik toevallig nu aan de telefoon. Hoe leuk is dat? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, heel voorzichtig stemmetje komt er naar voren.
1: Ja, ik heb gisteren een optreden gehad, dus ik ben nog een beetje hees.
0: Wat zeg je?
1: Ik heb gisteren een optreden gehad, dus ik ben nog een beetje hees.
0: Oh, je bent nog een beetje hees. Ja. Ja. Ja. Heb je, Denise, jij hebt een keer bij ons gezongen, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, hè? Dat is alweer even geleden. En dat was volgens mij op een nieuwjaarsreceptie of zo.
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik weet het nog wel, alleen het is best wel lang geleden.
0: Ja, ja. Zeg, jij blijft singles maken en je bent overgestapt op eigen nummers, hè?
1: Ja.
0: Ja, en hoe kom je daaraan?
1: Eigenlijk heb ik heel veel veranderingen ondergaan in de muziek. Eerst was ik natuurlijk vooral volks en toen werd pop en nu eigenlijk alleen maar volks.
0: Ja.
1: Alleen, die liedjes bedenk ik niet zelf. Die worden voor me geschreven, dus dat is heel erg fijn. Door Jelle van Leeuwen en Dominique de Pont.
0: Ja.
1: En hun helpen me eigenlijk altijd op weg. En met het nieuwe liedje hadden ze toevallig even geen tijd, want er kwam iets belangrijks tussen. En toen heeft dus Jochem Fluitsma een begin gemaakt aan mijn nieuwe liedje. En toen heeft Jelle hem afgeschreven. Dus dat was wel bijzonder, want hij is natuurlijk... Hij heeft ook voor best wel grote mensen eigenlijk geschreven.
0: Ja, dat is een bekende naam, hè? Jochem Fluitsma.
1: Ja, dat is best wel bijzonder dat het al ineens zo op mijn pad is gekomen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik wel van, ja, dan, dat betekent wel dat het lied wel echt, zeg maar, super moet zijn. En daarna heb ik hem ook met veel plezier uitgebracht.
0: En, ja, en waar heb je het nummer opgenomen?
1: In Amsterdam, in de Soundwise Studio.
0: Oké. En je woont in Brabant, toch?
1: Nee, ik woon in Rotterdam.
0: Je woont in Rotterdam?
1: Ja, ik ben verhuisd.
0: Oh, maar Bokstel is in Brabant.
1: Ja, dat is mijn 18 jaar natuurlijk. Ja.
0: Daar leg ik de link door, ja, weet ik veel.
1: Ja.
0: Maar jij woont dus in Rotterdam gewoon?
1: Mm-hmm.
0: Nou, meid, gezellig zeg. Ja, zo is het. Maar je bent geen brutale Rotterdamse, want je praat heel bedeesd.
1: Ja, ik woon er ook pas net hoor.
0: Ja, weet je.
1: Langer dan een maand.
0: Maar weet je, het maakt ook allemaal niet uit. We gaan natuurlijk je nummer draaien. En als mensen jou willen boeken, want je treedt ook op, hoe moeten ze dat doen?
1: Nou, dat kan sowieso altijd via social media, wat ik nu al merk. Dat is gewoon Denise Triana, maar ze scoort... En wij schreef in mijn artiestennaam, dus nu is het eigenlijk Denise Peters. En dat kan natuurlijk ook nog via Rood en Blauw, via Ronald.
0: Wacht eens even, ik had Denise van Bokstel. Ik had Denise Diandra en nu is het Denise Peters.
1: Klopt, die andere accounts die laat ik nog gewoon bestaan.
0: Ja.
1: En die komen daar ook gewoon op vinden.
0: Kan je één tip geven? Ga alsjeblieft niet te vaak van naam veranderen, want dan kennen ze je nooit.
1: Nee, dat ga ik ook niet doen, alleen...
0: Denise Peters klinkt lekker hoor. Dat is Nederlandse taal, dan is dat goed.
1: Ja,
0: maar hou dat een beetje aan dan. Want anders dan gaan mensen zoeken van welke Denise hebben we nu. Snap je?
1: Precies. Nee, maar deze hou ik. En ook omdat ik vooral nog niet echt zeg maar een hit heb gemaakt of zo. Dan, nu is het nog niet heel erg. Want ik denk dat heel veel mensen mij ook nog niet kennen, zeg maar.
0: Oké, maar ik weet hoe je eruit ziet. Je ziet er geweldig uit. En,
1: bedankt.
0: Ja, en we gaan natuurlijk naar je nummer luisteren. En jij mag het zelf even aankondigen.
1: Oké, dat is leuk. Hier ben ik, Denise Triana, met mijn nieuwste single, Toeval bestaat niet.

Ja, en als ik dan op mijn lijstje kijk, dan zie ik dat we een leuk nummer gaan draaien. En dat is Andy van der Laan en John Zoet. De technicus Schut. Nou, laten we nog even dat liedje doen. Even tussendoor. Ja? Heb je hem nog, Andy van der Laan? Ja? Andy van der Laan en John Zoet. Moe van de Malibu.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Ja, heerlijk liedje van Andy van der Laan en John Zoet. Die naast me zit is ook heel zoet. Ik weet niet hoe ze thuis is, maar hier gaat het ontzettend goed. Want ja, je bent 12 jaar. Je kan ook een belhamel zijn natuurlijk. Hè? Je kan de hele boel op stelte zetten. Wie heeft er nou de grootste mond bij jullie thuis? Ja, hè? Ja, ik kijk ernaar en ik zie het gewoon voor me. Ja, ja. Maar wel beleefd. Ja, je bent een pittig meisje. Ja? Het geeft niet hoor. Ik zong ook toen ik jong was. En mijn broers, die vonden het hartstikke leuk dat ik zong. Maar niet dat mijn ouders overal mee naartoe gingen. En dat gebeurde gewoon. Mijn vader had een auto, dus die nam me overal mee. En ik praatte over heel veel jaren geleden. En dan, die waren echt jaloers dat ik mijn ouders in beslag nam. En dat is logisch, daar kan ik nu kan ik dat beamen. Maar dat gebeurt dus.
1: Ja.
0: En ben jij ook zo'n pittige tante?
1: Nee.
0: Ik moet nu hierheen en zorg maar dat ik er kom. Ja?
1: Ja.
0: Nou, dat. Gelukkig vinden ze het allebei leuk, hè? Ja, toch?
1: Ja,
0: ja, papa ook? Ja, oh, ja. Dat brengt toch sfeer in huis. Het is alleen maar leuk. Dus zoiets. Kijk, als ze een boksport gaan beginnen, dan moet je even denken van wat blijft er van erover. Hè? Maar dat ze kiest voor zingen, dat kan geen kwaad. Ja. Nee, toch?
1: Nee.
0: Nou, ik heb het verteld tegen je ouders. Ja, dan weten ze dat. En jij gaat waarschijnlijk naar dat grote festival 6 september ook.
1: Ja.
0: Dan zien we elkaar daar ook.
1: Ja.
0: Alleen dan praat ik niet, dan zing ik, hè? Snap je dat?
1: Ik snap het.
0: Ja, oké. Okay. Maar jij ook?
1: Ja.
0: Ja, en dan ga ik het meebeleven. Wat een feest, hè?
1: Ja. Ja.
0: Kan niet meer stuk. Ik geloof dat je, als het goed gaat, weer snel met een andere single komt.
1: Ja, klopt.
0: Ja? En is dat een eigen nummer? Ja, wordt het voor jou geschreven?
1: Ja.
0: Ja? Ja, je hoeft het nog niet bekend te maken, hè? Nee. Maar dan weten we in ieder geval wat er gaat gebeuren. Ook nieuwe muziek?
1: Ja.
0: Geen cover?
1: Nee.
0: Nee. Je moeder schudt nee, je mag praten hoor. Geef niet. Nee, dat geeft helemaal niks. Dan horen ze een zacht stemmetje, want je hebt geen microfoon. Maar dan is het ook duidelijk. Maar je denkt dus echt aan de toekomst.
1: Ja.
0: Ja. En waar ben je voor aan het leren op school? Of ben je nog niet zover?
1: Ik ben nog niet zover.
0: Nee, want jij denkt gewoon aan die doorbraak met zingen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik ga met je mee hopen, want ik gun het je wel.
1: Dank je.
0: Ja? En we gaan kijken wat er in de toekomst allemaal met jou gaat gebeuren. Als je zo blijft zoals je bent.
1: Ja.
0: Ook al word je ouder. Ja. Hou het karaktertje, dan gaat het goed.
1: Ja.
0: Denk ik. Ja?
1: Ja.
0: Beloofd?
1: Beloofd.
0: Ja, dan mag jij Tante Rita zeggen.
1: Is goed.
0: Oké. Okay. We gaan natuurlijk naar je luisteren. Nog een keer naar jouw nummer. Ja. Heel veel succes.
1: Dank je
0: wel. En veronderstel nou dat mensen jou willen boeken.
1: Nou, dan ga je dus zeg maar naar Facebook. En TikTok kan ook.
0: Ja.
1: Dan ga je dus zeg maar naar Serena Zingt. En dan ben je dus daar op
0: daar
1: te maken.
0: Daar sta je mee op Facebook, hè? Met
1: ja.
0: Serena Zingt. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat is allemaal duidelijk. En als ze er helemaal niet uitkomen, dan kunnen ze het ook aan mij vragen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Zeker.
0: Nou, dat is opgelost. Dan gaan we nog één keer naar jouw nummer luisteren. En ik ken Corrie Konings persoonlijk. Heb je ze ook ontmoet of niet?
1: Nee.
0: Nee. Nee, ze is er ook niet bij, 6 september. Maar Corrie Konings is een hele aardige vrouw.
1: Ja.
0: Ja, en heel zakelijk. Dat is ze ook.
1: Klopt.
0: Ik kom maar niet zomaar even bij jou thuis zingen.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Jij mag natuurlijk je nummer zelf aankondigen. Ga je gang.
1: Hier is mijn single. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jansen.

0: Ja, luisteraars, welkom bij Muzikaal Onthaal met Rita Jong op 2. En we hebben afdeling 2. We hebben de volgende uitzending van 11 tot 12. En u hoorde zojuist mijn gast van vorige week, Edwin van den Broek, met Ben je klaar voor de liefde? Nou, dat ga ik vragen aan degene die ik nu aan de telefoon heb, want die zegt doe het. Dus daar ben ik toch wel even benieuwd naar. Ik ken hem en hij kent mij en ik hoop dat u hem allemaal kent, want dan is hij ook al een beetje bekend als artiest. Gewoon Jan, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Rita.
0: Ja, hele goede morgen. Ja, hey. Ik zie je zo voor me.
1: Ik jou ook.
0: Ja. En dan kijk ik naar rechts en dan kijk ik naar de technicus en er zit ook gewoon een Jan.
1: Ja toch, Jan, ja. En Jan.
0: Gewoon Jan, ja. Zeg, je hebt een nieuwe single uitgebracht en ja. Die single, wanneer heb je hem uitgebracht?
1: Vorige week vrijdag.
0: Vorige week vrijdag.
1: Ja, 2 weken nu precies. Ja,
0: ja. Ja. De resultaten zijn nog niet bekend, want daar heb je minimaal 3 weken voor nodig. Maar ja. ik denk dat je gevoel wel ongeveer weet wat hij doet nu.
1: Ja, zeker. Hij loopt lekker. Hij is gewoon echt. Hij wordt goed ontvangen, laat ik het zo zeggen. En het is gewoon een lekkere up-tempo natuurlijk. En gewoon explosief nummer.
0: Ja, mensen kunnen er lekker op dansen.
1: Zeker.
0: Heb je hem al live gezongen?
1: Ja, ik ben zeker. De 4-daagse feesten.
0: Ja, en dan merk je gelijk al aan het publiek hoe die aankomt, hè?
1: Ja, precies. Dat is het.
0: Ja.
1: Dat merk je met sommige nummers toch duidelijker dan andere.
0: Ja, nou ja, dat is ook zo. Maar uptempo werkt meestal wel, hè?
1: Ja, eens.
0: Ja. Luisterliedjes, dat is lastiger met een grote massa mensen.
1: Eens, klopt, ja.
0: Ja, en daar ben je ook van?
1: Ja, van de luisterliedjes bedoel je dan?
0: Ja.
1: Ja, klopt. Ik ben de laatste tijd zeer actief op TikTok.
0: Ja.
1: Sinds een maand of zo ben ik een paar keer in de week zing ik daar live uiteraard. En dan komen juist die luisterliedjes weer extra aan.
0: Ja.
1: Wat intiemer is dat dan. Ja.
0: Als jij optreedt, hè, dan zing je natuurlijk je nieuwe nummer en wat meer nummers. Maar heb jij een vast nummer waar je altijd je optreden mee start?
1: Nou, niet per se. Het is vaak mijn eigen nieuwe nummer, is dat vaak.
0: Ja.
1: Dus in dit geval is het Doe Het inderdaad. Maar Eleonora van Jannes is ook altijd goed om mensen toch eventjes weer naar een hoogtepunt te tillen. Ja. Dat werkt altijd.
0: En dan gebruik je ook nummers van andere artiesten?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Nou, ja, dat is eigenlijk wat we allemaal willen weten. En wie heeft het nummer geschreven?
1: Dit is geproduceerd en geschreven door Vredeveld en Russian. De producers duo zit in Groningen.
0: Ja, daar neem je het ook op?
1: Ja, nummer, dat was voor het eerst dat ik met hen heb gewerkt. En volgende maand zit ik weer bij ze in de studio.
0: Oké, dus dat is een goed resultaat dan?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Als het klikt, dan is dat lekker, hè?
1: Ja, zeker. Dat is heel erg fijn.
0: Ja. En nou ja, als je weer wat nieuws hebt, je bent welkom, dat weet je.
1: Zeker. Leuk, gezellig. Ja. Ik kom heel graag weer bij je langs.
0: Oké. Dan gaan we er nu naar luisteren. Als mensen je willen boeken, dan gaan ze naar?
1: Ja, dan gaan ze naar op de website www.gewoonjan.me. Of op social media, Instagram, TikTok, @gewoonjan.
0: Alles, ja. Gewoon Jan.
1: Alles.
0: En dan komen ze vanzelf bij jou. Ja. Ja, er is ook een bouwbedrijf of zo onder de naam Gewoon Jan.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Nee, dat is niet van jou, hè? Nee, ik had bijna een verkeerd berichtje gestuurd, daarom.
1: Oh, nee.
0: Moet maar eens kijken, op Facebook staat dat. Ja?
1: Oh, ga ik doen.
0: Ja, oké. Nou, we gaan naar je luisteren en je mag het zelf even aankondigen.
1: Yes. Super, wederom. Mensen, lieve luisteraars, luister naar Gewoon Jan, Doe Het.

0: Ja, luisteraars. Dat was gewoon Jan met Duet. En ik heb hier iemand naast me zitten die zijn eigen pad volgt. En ja. Je hebt het goede pad gekozen, Michael van Horik.
1: Ja, op weg naar hier, hè?
0: Ja, zo is het. Leuk dat je er bent. En op deze manier word je kennissen van elkaar.
1: Ja. Ja. Ja, we zijn kind in huis, hè? Ja. Dus we kennen elkaar.
0: En zit je dan in de auto, ik ga naar Rita. Ja, en dus ik geloof er niks van.
1: Ja, toch. Zelfs die van mij die zegt, ga je naar onze Rita? Ik zeg, we gaan naar Rita en Jan.
0: Ja, leuk. En Jan, hè? Gelukkig. Ja, zeker. Hij telt ook mee.
1: Zeker.
0: Jij hebt al veel singles uitgebracht.
1: Ja.
0: En de nieuwste, daar zit je mee hier.
1: Ja.
0: En die maakt deuren voor je open die nog gesloten waren.
1: Ja, ik heb gisteren kreeg ik op een gegeven moment. Het is eigenlijk een gekkenhuis sinds hij uit is gekomen. Het was een paar dagen dat hij net uit was, was het even stil. Ja. Daarna is een tornado ontstaan die. Nou, als ik het erover heb, ik krijg de kippenvel op mijn armen ervan. En ik kom alleen maar steeds meer leuke berichten binnen. En dan op een gegeven moment gaat er bepaalde deuren open die ik nooit had gedacht.
0: Die je nooit verwacht had.
1: Nee.
0: Dus, de clip is ook heel leuk.
1: Ja, en die heb ik speciaal hier in de buurt opgenomen.
0: Ja, waar heb je hem opgenomen?
1: Hoek van Holland.
0: In Hoek van Holland.
1: Ja.
0: En wie was de clipmaker?
1: Jaap van Dittel.
0: Die heeft in Hoek van Holland gewoond.
1: Ja, klopt. En hij had een supermooie locatie. Ze hadden we samen bedacht. En hij kende daar de mensen. En die mensen waren zo enthousiast. En we waren daar aan het video maken. En op een gegeven moment heel het terras van de beachclub ging meedoen.
0: Leuk, hè?
1: Ja, superleuk.
0: Ja, dus daar heb je ook mooie herinneringen aan. En soms dan valt het kwartje ineens. Ja. En dan heb je zelf niet door dat dit nummer dat doet.
1: Nee, ik wilde gewoon een keer een videoclip aan de Nederlandse kust.
0: Ja.
1: Dat wilde ik gewoon.
0: Ja.
1: En stond op een lijstje. En was dit eigenlijk de ideale kans.
0: Het is mooi, hoor.
1: Het is een hele mooie. Ja, ik raad iedereen
0: groot
1: aan
0: strand,
1: om daar naartoe te gaan. Want het is echt top.
0: Ja, nou dat is allemaal leuk om te horen.
1: Ja.
0: En dan ben je toch een beetje hier in de buurt. Alleen die clip is wat eerder opgenomen als dat je hier in de studio zit.
1: Ja.
0: Dus dat heen en weer rijden moet je toch doen.
1: Ja, maar dat doen we graag voor jou.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, maar het is ook leuk. We kennen elkaar al zo lang.
1: Ja.
0: En weet je, ik ben dan artiesten die ik dan ken. Dan ben ik zo blij als ze zo vaak aandacht krijgen.
1: Ja.
0: En, weet je, daar leef ik in mee. En dat is gewoon van, die ken ik en die gun ik het. Want dat is ook verschillend. Want niet iedere artiest die verdient de aandacht eigenlijk. En jij wel.
1: Ja, en ik vind het ook altijd mooi dat je altijd... je stuurt mijn berichtje, je bent weer op tv geweest. En dat vind ik, dat is gewoon... En ik vind het ook echt oprecht leuk. Je kent me al vanaf het begin.
0: Ja.
1: Dat ik hier, met muziek bezig ben, ik al hier.
0: Toen was je net begonnen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, en hoeveelste single is het nu?
1: Dit is de zevende.
0: De zevende al?
1: Ja.
0: Ja. Ja. En ben je alweer aan denken aan de volgende? Of dat te gek is het als je eenmaal succes hebt, dat gaat gebeuren?
1: Ja, ik laat even alles om afkomen. Deze gaat nu zo snel dat ik even geen gedachten heb om een volgende single. Ik weet, het komt er natuurlijk weer aan. Hè, want dat blijft bij mij kriebelen.
0: Ja, maar je moet ervoor werken. Hè,
1: het komt niet aangewaaid.
0: Als je een goed product wil, dan heb je natuurlijk een goede studio nodig. Ja. Waar heb je opgenomen?
1: Kestel.
0: Bij Kestel, dat is natuurlijk een bekende.
1: Ja.
0: Dus dat is goed. En wie heeft het nummer geschreven?
1: Ik.
0: Jij?
1: Ik heb hem zelf geschreven, ja. Ik had... onze grote vriend is inmiddels ook een artiestenvriend van mij, Manuel. Hij had een liedje en dat liedje zing ik altijd. Ik ben een dromer, dat kennen jullie vast en zeker wel. En ik zei, ik wilde een beetje een nummer, want dat nummer past ook heel goed bij mij. Een nummer wat ook daar een beetje over gaat.
0: Ja.
1: En daardoor is eigenlijk het nummer ontstaan. Het is een nummer wat eigenlijk inhoud heeft, want ik maak feestmuziek.
0: Ja.
1: Maar het moet wel inhoud hebben.
0: Een boodschap,
1: dat is
0: hoe ik er ook over denk.
1: Zeker.
0: En heb je wel eens een ballad opgenomen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik heb pas geleden een Engels nummertje. Had ik gezongen in een kroegje. En toen kwamen op een gegeven moment de mensen naar mij toe. En die zeiden, wow, wat kan jij goed Engels zingen.
0: Ja, want je zingt wel ballad.
1: Ik zing wel eens, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik ook. En weet je, soms dan denk je wel eens, zou ik dat nog eens doen? Maar weet je, als je op een gegeven moment, dan ben je ook verzadigd.
1: Ja,
0: hè?
1: Misschien dat ik het wel ooit ga doen. Maar ik zit nu eigenlijk wel goed op mijn plekje qua feest en boodschap die ik over wil brengen. Ik zing over de dagelijkse dingen in het leven. Dat vind ik ook heel belangrijk. We maken het allemaal mee. En dat is eigenlijk de boodschap. Als mensen tegen mij zeggen, wie is Michael? Michael is feestartiest, maar wel iemand die
0: met
1: denkt...
0: Inhoud.
1: Ja, die ja. denkt van niet alleen maar la.
0: Nee. Het is, er gebeurt iets.
1: We gaan ja. naar ons werk.
0: Ja, ja. Nee, maar zo is het eigenlijk. We gaan een ouder nummer van jou draaien, ja. wat ook een goed nummer is. En daar gaan we natuurlijk nu naar luisteren. En dan ja. mag jij aankomen.
1: Ja, dan komt nu mijn single Volg Je Eigen Pad.

Ja, luisteraars, en dan weet u het al. Dan ga ik u natuurlijk even vertellen waar u naartoe kunt. Het is wel ver weg. Volgende week zondag 6 september... dan treed ik op bij het Artiestenfestival... samen met Gavi Escalera. Er worden tv-opnames gemaakt. En het is Ooievaarsnest in Warnsveld. En nou ja, als u dus morgens naartoe rijdt... dan krijgt u een hele leuke middag met heel veel artiesten. En dan gaat u s'avonds weer naar huis. Het is makkelijk te doen. En de artiesten die daar optreden, dat zijn... Gavi en ik en Sylvia Smit, Gideon, Priscilla Ophof, Monique en Andy, Stefan Mondial, Jacques Herp en nou ja, noem ze maar op, daar komen er steeds meer bij. Dus het wordt een fantastische middag. Muzikaal onthalen in Prikkenwater begint weer 20 september. En dan hebben we Hans van Katwijk, Monique Pluimen en Gideon. En 18 oktober is de jubileumshow. Dan is Muzikaal onthaal bestaat dan 15 jaar. En die show is uitverkocht, dus ja, ik kan vertellen wie er komen, maar dat is menselijk maken of voor niks, dus dat doe ik niet. En dan gaan we in november weer gewoon door. Als u meer informatie wilt, dan kunt u naar perry@perryzuidam.nl. En wilt u informatie over mij, dan gaat u naar rita@ritajong.nl. Dat is het allemaal. En dan gaan we nu luisteren naar Martin Sterke met Alle Dromen.

0: Ja, en dit was Martin Sterke, een fantastische producer. Ja. En die dus zelf ook fantastisch zingt. Ja. En een leuk nummer. En iedereen is aan het dromen tegenwoordig. Ja, wat moet je anders doen?
1: Lekker vrolijk.
0: Zo is het. Ja, even kijken. Wij gaan naar zee. Ja. Met z'n tweetjes. Ja. Fiesta aan zee.
1: Ja.
0: Dat is ook een single die jij opgenomen hebt.
1: Ja.
0: Wanneer is dat geweest? Weet je dat nog?
1: Dat is in 2025 geweest.
0: Oké, vorig jaar.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en die heeft het ook goed gedaan.
1: Die heeft het ook goed gedaan.
0: Het is in stijgende lijn, hè?
1: Ja, het stijgt. Het begint echt de goede kant op te gaan.
0: Ja.
1: Gelukkig. En dat natuurlijk met iedereen's hulp, hè? Ook met jouw hulp en met Jan zijn hulp natuurlijk.
0: Ja, maar weet je, dat heb je gewoon nodig. Als het niet verspreid wordt en er geen aandacht aan besteed wordt, ja, dan is het of het valt toevallig een keer op.
1: Ja.
0: Maar het is niet altijd zo. Want we hebben zo ontzettend veel artiesten in Nederland. Ja. Nederland is maar klein.
1: Ja, klopt.
0: En voor zoveel artiesten moet altijd een plekje zijn. En dat plekje verover je door op te vallen met iets.
1: Ja.
0: En dat kan zomaar ineens gebeuren.
1: Ja, en ik denk misschien, heel veel mensen vragen, wat is dan het verschil? Kijk, ik probeer, en dat lukt me 99,9%, de mensen persoonlijk te bedanken. Als ze mij een berichtje sturen, een berichtje plaatsen. Ik ben altijd degene die terugreageert. Is het een radiostation? Zijn het fans?
0: Ja.
1: Ik probeer het wel. En soms zit ik dan tot 2 uur 's nachts te typen.
0: Ja, maar je
1: maar
0: doet het wel.
1: Het wel.
0: Ja. En die mensen die vinden dat ook leuk.
1: Ja, ja.
0: Kijk, wij hebben ook gewoon via Facebook ook contact.
1: Ja,
0: gewoon.
1: Zeker.
0: En, en de ene keer dan stuur je een berichtje van sorry hoor dat ik zo laat reageer. Ja. Dat vind ik wel netjes.
1: Ja, ja, maar dat hoort erbij, vind ik.
0: Ja.
1: Natuurlijk, we hebben het allemaal druk, maar soms hoort het.
0: Ja, weet je wat het punt is? Wij zitten in een hele andere wereld. Ja. Wij hebben het gewoon daar ook erg mee, met media en alles, heb je het gewoon druk.
1: Ja.
0: En, maar die mensen, die hebben eigenlijk hun uitgangspunt is natuurlijk gewoon de computer en Facebook.
1: Ja.
0: En dan zitten ze op en dan het moment dat ze het versturen, denken ze al van ik hoor niks.
1: Ja.
0: Dat moet dan ook gelijk, weet je. Maar dat gaat natuurlijk niet. Maar heel veel mensen begrijpen dat ook wel.
1: Ja, ja, en, maar, en daarna als ze dan een berichtje krijgen dan, oh, leuk dat je een berichtje stuurt.
0: Ja,
1: en
0: dan
1: zeg je ja.
0: Ja, en dan gaan ze tegen een ander vertellen, ik krijg daar persoonlijk berichtjes van.
1: Ja,
0: weet
1: dat
0: je?
1: Klopt.
0: En,
1: ja.
0: Dat is gewoon leuk. En, en zo moet je ook in de markt staan.
1: Ik weet niet of ik het over 10 jaar nog
0: kan. Nou ja, maar, kijk naar mij. Ik heb het ook volgehouden.
1: Oh.
0: Dus het moet kunnen, toch?
1: Ja. Dat gaat lukken dan.
0: Ja. Maar in ieder geval, dat nummer Vesta aan Zee, dat is in 2025 uitgebracht.
1: Ja.
0: En wie heeft dat geschreven? Heb je dat ook zelf gedaan?
1: Ik heb dat medegeschreven samen met André Kooijman.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Dus het was een liedje, ik ging vaak optreden in Spanje. Helaas was toen net het corona gebeuren allemaal.
0: Ja, dan gaat het over.
1: Ja, het ging over. Dus ik denk, maar ik wil toch een liedje. Dus we hebben een hele mooie locatie hadden we vlakbij mij in Best. Dat is een heel groot natuur. Aqua Best heet dat.
0: Ik heb daar een keer bij een palmboombedrijf heb ik een nummer opgenomen.
1: Ja, en daar stonden palmbomen. Dus daar was ik bewust naar op zoek. En daar is de videoclip opgenomen. En was
0: leuk.
1: Ook superleuk. Ja,
0: ja.
1: Echt.
0: Ja, nou, we gaan er natuurlijk naar kijken, naar luisteren. Kijken niet. Dan moeten de mensen even naar zee lopen. Maar dan zien ze mij, Michael van Hoorik niet.
1: Ja.
0: Want die staat al lang weer ergens anders op te treden. Kondig het maar aan.
1: Ja, dan komt hier mijn single Fiesta aan de zee.

0: Ja, luisteraars. En dat was Michael van den Horik met Fiesta aan Zee. Ik ga straks nog eventjes met hem praten. Maar ik heb ook de vrolijke koster aan de telefoon. Ryan Niekerk, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, hallo.
0: Hallo. Je kan dit wel een doorbraak noemen, geloof ik, hè?
1: Ja, de single loopt supergoed. Dus ik ben er hartstikke blij mee.
0: Ja, dat kan je ook zijn.
1: Ja, echt wel.
0: Ja, ik herinner me jou nog bij ons in Prikkenwater. Dat je op podium stond en dat je ongeveer met je hoofd tegen het plafond stond.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, hè? Ja, je bent niet gekrompen in die tijd, hè?
1: Nee. Het is zeker even groot, ja.
0: Ja, maar het is echt wel heel erg leuk als je naar de clip kijkt. Wie heeft de clip gemaakt?
1: Ger Oerlemans.
0: Ger Oerlemans. Die heeft er ook een keer een van mij gemaakt.
1: Ja. Leuk.
0: Ja, en daar kan je ook nummers opnemen, hè? Dat doet hij ook.
1: Ja, klopt. Dat doet hij ook, ja.
0: Ja.
1: Maar we hebben deze single opgenomen bij Dylan van der Veen.
0: Oké. Ja, en dat is natuurlijk ook een goeie. En dan weten we dat in ieder geval allemaal gelijk. En ja, hoe je aan dat nummer komt... Ja, ik Johnny Romein, die heeft hem ook uitgebracht. Amsterdammer.
1: Ja, klopt, ja.
0: Jaren geleden.
1: Jaren geleden, in 2007 nog een keer hem in samenwerking met het feestteam uitgebracht. Ja, en nu vond ik het eigenlijk tijd om een nummer in een nieuw leven in te brengen eigenlijk.
0: Ja, nou weet je, het is ook, jij bent natuurlijk iemand van nu, hè? En hoe leuk is het dan als je dan met zo'n oud Amsterdams nummer naar voren komt, wat eigenlijk op ieder feestje wel gezongen wordt?
1: Ja, klopt, ja. Ja, nee, ieder feestje of ieder optreden zelf zong ik hem eigenlijk al. En hij kwam ieder optreden dus naar voren.
0: Ja.
1: Elke keer deed ze hem, hij was eigenlijk razend populair. Deed ze hem altijd supergoed mee.
0: Ja.
1: En dat bracht me eigenlijk op het idee van, we gaan dit nummer een nieuw leven brengen.
0: Ja, nou ja, dat is geen mistake geweest, hè. Want hij doet het gewoon goed. En hij staat iedere dag in de verzoekparade. Dus ik heb hier iemand, een concurrent van je. Die staat ook iedere avond in de verzoekparade. Ja, met het nummer eventjes kijken hoor.
2: Laten we gaan dromen.
0: Laten we gaan dromen, ja. En Michael van Horik. En jij ook, dus ja, weet je. En dan moet ik ook even een berichtje sturen, want ik vind dat gewoon leuk.
2: Ja.
0: Ja.
1: Zeker, nou, ook een superleuk nummer. En we moeten toch een beetje met z'n allen met elkaar doen, hè?
0: Klopt. Ja, zo is het. Dus ik zit met twee toppers in één programma. De een aan de telefoon en de ander in de studio. Hoe leuk is dat, hè?
2: Ja,
1: we maken er maar een derde van, hoor.
2: Ja.
0: Nou, als je weer een nummer maakt, dan kom je weer naar de studio?
1: Zeker.
0: Ja, wel leuk, hè? Want ja, telefonisch kan ik natuurlijk niet zo lang met je praten, dat weet je. En het is in ieder geval, jij hebt dit nummer zelf bedacht om het uit te brengen. En wie hebben eraan meegewerkt om het te realiseren?
1: Ja, eigenlijk Dylan van der Veen, die het
0: die noemde je.
1: Ja. En in samenwerking met Rood en Blauw Productie, met Ronald Vis, hebben we hem eigenlijk... opnieuw uitgebracht weer.
0: Ja, en Score Promotion die heeft gezorgd dat je telefonisch bij mij terecht kwam.
1: Klopt, ja.
0: Ja, hè? Dus dan is het balletje rond. Iedereen die ermee te maken had. We weten wie de clip gemaakt heeft. Ger Oerlemans. Nou, dat hebben we allemaal genoemd. En het enige wat we nog moeten doen is het nummer draaien.
1: Nou, helemaal leuk.
0: En als ze je willen boeken, wat moeten ze dan doen?
1: Dan kunnen ze even een kijkje nemen op mijn website. Of en anders www.ryannikek.nl.
0: Ja.
1: En anders moeten ze even op de website kijken van Rood, Wit, Blauw.
0: Oké, nou, dat is allemaal duidelijk. Het enige wat nog moet gebeuren is laten horen aan de mensen die zitten te luisteren. En dat gaan we pas doen als jij hem aangekondigd hebt. Dus ga je gang.
1: Helemaal goed. Nou, jullie dan nog een hele fijne uitzending. Bedankt voor de promotie. En dan komt nu de nieuwe single van Ryan Niekerk en die heet De Vrolijke Koster.

0: Ja, en dat was Mike Nooyen met Dans je nou met mij. Nou, gezellig. En ik ga verder met dromen met Michael van Horen. Ja. Laten we lekker gaan dromen. Ja. Ja, nou, het is nog te vroeg, hè? Ik kom net uit
1: Dromenland. Ja, doe maar niet, hè, want dan vallen we daar in slaap. Hè. Dat is niet goed.
0: Maar ik kan me voorstellen, als je op het podium staat, je zingt je eigen liedje, iedereen zingt jouw liedje mee,
1: ja,
0: dat je denkt, sta ik nou te dromen?
1: Ja, ik schreef,
0: daar droom je toch van? Ja, en het gebeurt gewoon.
1: Ja, het is, ik zeg net tegen jullie, ik leef echt in een bubbel op dit moment. Er komt zoveel op me af. Superleuk.
0: Zolang die bubbel er is, moet je ervan genieten.
1: Ja, en dat doen we ook.
0: Ja. Merk je het ook aan je boekingen?
1: Ja, ja? Het zit allemaal echt in de lift.
0: Ja. Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja, en ik weet, als jij op de bühne staat, je pakt de mensen.
1: Ja.
0: Ik heb dat natuurlijk op het feestje bij Jeannette gezien.
1: Ja.
0: En bij ons in het showpje ook gestaan.
1: Ja.
0: En dan zie je dat er gebeurt gewoon wat met de mensen.
1: Ja, ik hou van gezelligheid, dat polonaise, hè? Dat is gewoon leuk. En die mensen vinden het ook superleuk, die er zijn. En dat is het sfeer.
0: Ja, en plus je presentatie, hè? Dat is natuurlijk net zo belangrijk.
1: Ja, zeker.
0: Hè? Als je daar natuurlijk... Ik heb wel eens iemand dat ik denk bij mijn eigen... joh, ga met je rug naar de mensen staan, want het helpt toch niet. Weet je, dat gebeurt ook. Ja. Kijk, als je verlegen bent, moet je dit niet doen.
1: Het is ook een vak, hè. Ik heb me vanaf gisteren dan ingeschreven bij KVK en zo. Dus
0: ja.
1: Officieel...
0: Je bent nu officieel... Je beroep is artiest.
1: Ja. Ja, ja, dus je merkt het gewoon in heel veel dingen ook. Waar je ook bent, ieder publiek is anders.
0: Ja.
1: En ieder publiek heeft een speciale manier om gezelligheid mee te brengen.
0: Ja, zo is het.
1: En dat moet je gewoon kunnen en doen.
0: Ja.
1: Want ja, ik vind mensen die op een stoel blijven zitten, maar wel vrolijk zien, dan zie je toch, ze hebben het naar zijn zin.
0: Ja, en als jij bij jou in de buurt, in de stad loopt en zo, word je herkend?
1: Ja. Ja.
0: Nu wel, hè?
1: Ja, en het mooiste is, ik heb in mijn privé-tijd...
0: Ja, je lijkt op helemaal niemand, hè? Je bent gewoon jezelf,
1: ja,
0: hè?
1: En ik heb een bril op. Kijk, als ik werk, ik heb nog een fulltime baan.
0: Okay,
1: dan heb ik een bril op en dat doe ik bewust, omdat heel veel mensen... Hey, dat is die zanger.
0: Ja.
1: Dat is die zanger.
0: Ik treed nu op met bril, hè?
1: Maar
0: omdat het op een gegeven moment beter staat. Maar het punt is gewoon, dat ik denk, ze herkennen me niet meer. Maar dat is
1: het
0: wel
1: heeft
0: zo.
1: Het maakt niks uit. Nee, het maakt niet uit. Ik liep langs de IJssalon bij ons en op een gegeven moment zitten ze erop. Dat is die zanger. En had ik een bril op. Ik zei, dit die van mij. Ik zeg, dat heeft ook geen zin meer.
0: Ja, nee,
1: maar wel superleuk, hoor.
0: En jij bent er voor je fans, hè?
1: Ja.
0: Het is niet zo dat je denkt van... Ja, je hebt wel eens helemaal geen tijd. En als je dat uitlegt, begrijpen mensen dat ook wel.
1: Maar even snel
0: een fotootje, dat moet altijd kunnen.
1: Ja, als ze tegen mij zeggen, wie ben jij? Ik ben Rita en ik ben Frans Bauer.
0: Ja.
1: En dan kijken ze me zo aan. Ja.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon hetzelfde.
1: Ja,
0: ja, gewoon even de knuffel waar de mensen op wachten.
1: En veel mensen hebben er behoefte aan, hoor. Je merkt het ook gewoon. Mensen hebben echt een stukje...
0: Kijk, wij kennen die mensen niet, maar er zit altijd iets achter... waardoor ze zo aan je hangen.
1: Ja, klopt.
0: En dan kan je zeggen, ik maak er gebruik van. Nee, je maakt er geen gebruik van. Je wil die mensen op waarde schatten.
1: Ja, ook hun plezier. Stel, ze hebben een mindere dag en ze zien je dan. De mensen worden blij.
0: Ja.
1: Nou, dan zeg ik, kom hier, even een lekkere foto of een knuffel. En dan...
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, dat is gewoon belangrijk.
0: Ja, het is het ook. En ik doe het ook altijd. Ik heb een periode dat ik met mijn kleinkinderen door de stad liep en zo. En dan vond ik het wel eens irritant, omdat je dan die kinderen bij je hebt. Maar weet je, die waren net zo trots op oma als de...
1: Ja, ja. Dus dat, maar dat is ook leuk, hè?
0: Ja, zo is het. Zeg, we gaan je naar je nummer luisteren.
1: Ja.
0: En hoe gaan ze je boeken?
1: Ze kunnen mij boeken via mijn website www.michaelvanhorik.nl. En Michael is gewoon M-I-K-E-L van Horik, H-O-R-R-I-K.
0: Ja, twee R.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus daar kunnen ze alle informatie...
0: In september is de R in de maand.
1: Ja.
0: En in jouw naam zitten twee R.
1: Ja, dus goed onthouden allemaal. Dan gaat het helemaal goed komen. En anders kunnen ze altijd natuurlijk jou even een berichtje sturen.
0: Zo is
1: dus
0: het. Dan, ik weet je weg.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. We gaan er naar luisteren.
1: Ja.
0: En je mag hem aankondigen.
1: Ja, dan komt hier mijn allernieuwste single. Laten we gaan dromen.

0: Ja, luisteraars, dit was Jury van Arnhem. Ik heb jou niet nodig. En ik heb nog even een nieuwsflits voor u. Want yes. We hebben iets niet vermeld en dat gaat nu gebeuren. Maaike van Hoorik heeft nog even een mededeling.
1: Ja, ik heb morgenavond vanaf 9 uur in Eindhoven bij Café op den Dijk, Stratumse Dijk 21, met Michael en Friends. Iedereen mag komen. Het is gratis toegankelijk. Er zijn hapjes.
0: Ja.
1: Dus willen jullie een avond vol met gezelligheid, met meerdere artiesten, bent u allemaal welkom.
0: Oké, hoe laat begint het?
1: Om 9 uur.
0: Om 9 uur? Ja. En het duurt tot middernacht?
1: Ja.
0: Oké. Ja. Nou, dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Nog eventjes, ik wens je veel succes morgenavond.
1: Ja, dankjewel.
0: En dan gaan we nu luisteren naar Remco Carlos met de Wasseretten.

luisteraars, het zit er weer op voor vandaag. We hadden een hele leuke uitzending. En we hadden natuurlijk eerst het zangeresje van 12 jaar, Serena. En vanmiddag gaan we nog verder genieten van Michael van Hoorik. Want jij komt er constant op de radio en tv. Dus dat gaat goed. Volgende week heb ik hier te gast Connie en de Wannabies met Johnny Valentino. Dat wordt natuurlijk ook weer een leuke uitzending. Ria en Samantha waren mijn assistentes. Jan die maakte de foto's en die heeft de techniek gedaan. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend en tot volgende week.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Je luistert naar twee.
2: Voor Vlaardingen en Schiedam.
1: Check het laatste nieuws in de twee.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de VIII. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutu's deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsi's. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsi's waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt eventjes langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging. En bij Gouda viel op de N207 richting Alphen aan de Rijn. Tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N454 heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In de regio West rijdt het onder andere langzaam op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade heb je 10 tot 15 minuten extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda sta je in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Overschie heb je 5 minuten vertraging. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland vanuit Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files in de regio West, 150 kilometer in totaal. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Je hebt 15 minuten vertraging tussen knooppunt Badhoevedorp en Roelof Arendsveen. Ook op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam rijdt het langzaam. Tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein 21 kilometer met 30 minuten oponthoud. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Woerden doe je er 20 minuten langer over. En ook op de A20 is het druk. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie 6 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de wegen in regio West, onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar rijd je de file in tussen Den Horen en knooppunt Hoogvliet. 10 kilometer met een kwartier vertraging. Je hebt 20 minuten vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen knooppunt Lunette en Nieuwerbrug. Dan de A12 richting Den Haag vanuit Utrecht, want daar heb je een kwartier op onthoud tussen Gouda West en Zoetermeer. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Zwijndrecht, 20 minuten extra. En tot slot nog een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook van de A20 richting Hoek van Holland. Betekent dat tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertragingstijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De drukte begint langzamerhand wat af te nemen. Er staat nog 65 kilometer file in de regio. Dat is te merken op de A4 richting Den Haag. Vanuit Amsterdam sta je tussen Roelof Arendsveen en Knooppunt Hoefvliet 15 minuten in de file. Op de A12 richting Den Haag is het file rijden tussen Houten Oost en Harmelen 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 25 minuten oponthoud. Op de A16 richting Rotterdam sta je tussen Rotterdam-Feyenoord en Knooppunt Terbrechtseplein in de file. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Tot slot nog de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Je hebt een kwartier vertraging tussen Knooppunt Ommedijk en Knooppunt Hoefvliet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
1: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
0: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
1: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
0: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
2: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
0: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
1: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
0: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
2: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
0: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
1: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
0: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.